0: Zig.
1: Hij is een zig. Hij is een zig. En de schans in de handen. En zich neem ik allemaal goed. Schwarm sind die Rallye. Sie gehen mir gar mal gut. Ich sag gerade, wie der Gerd.